Dit haar is eindelijk een woord dat meer van tijden redt. Also, derichdem hij de welt tijden gemaakt heeft. Dat meint dan dat het meer is als bloos een erschaffer. Dit heeft te doen, daarmee dat als hij alles erschaffer deed, houdt hij een zwak voor alles. Dat weer niet bloos dat aan zo weer dat hij nu eenmaal wat maken wordt. Oh nee, daar is een zwak. En alles dat God erschaffen deed, en dat meint dan ook dat de Bibel zo'n buitennatuurlijke boek is. Als God Adam moog, deed hij aan en den gorde en den stalen en jef aan een bedinging. Hij zal niet de vrucht eten van een gewisse boom. Nu, dat weer nus aanrecht met den boom of de vrucht. Ik leef dat weer zijn vrucht, maar dat weer God zijn proef op den mens. De probleem weer niet met den boom oder de vrucht. De probleem weer met dat poor en gorde. En jo, de mens moet ganz en goor veelslag. En dan, jo, God houdt een programma, zei maar. Hij haft een zwak en alles. En zo tjem dan nog een tijd lang en woont God de mens op een proefstal en hij jef aan dat gezats. Nu leef wie en de genoed tijd. Dat is nu zo als wie nu God komen kennen en matten. Wie worden niemals en nen komen kennen, dicht dat je zaad. Eerstens, dat wie niet te ons je geeft. En dat tweede is dat wie dat je zaad niemals

Wie wel ons van jou een gelijknis aan zijn, wordt even een groot probleem reed en ganz bestemd ook einem jeden van ons besonders aangeet. Dat handelt zich aan deze boodschap van jou om dat vergeven. Dat van deze gelijknis weer, zoals eenje van de andere, ook dat een vrouw veroorzaakt. Aber ditmaal weer dat niet een gesetzeslehrer, die dem Herrn Jesus de vrouw stelt, aber einer van zijn jünger. Dat gelijknis fing wie in Matthäus Evangelium, Kapitel 18, de Verse 21, die 34 beschreven. Nur dit leid, weil die dan taub uit Matthäus Kapitel 18, van Vers 21, die 34 lesen.